werd met iedere maar van u civiel. Lekker dit piraatje, ons naamdelen. De lelve maar nog uit, hoe je het na het mag uit. Voor iets er me geeft en ik. Betsy is zerrest, imaat, akkoord aan u. Akkoord die heet. Voor elk wat je het, voor mij het zal het.